0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Sikkie Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool, bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Drop Dead.
1: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Kroeghuis, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is onder meer afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS ook een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plaatsen helder bij 14 tot 17 graden. Het wordt verder een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden is het een graad of 26 in de middag en in Limburg kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil en overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde Jirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar Nederland eindigt morgen. Het weer, het is op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon. Het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar.

Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben.

laten.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Zit die Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt nu ook inderdaad het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam. Blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten op social media beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26-32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Ambulance en auto botsen op N232 bij Leinde en spectaculaire modelvliegshow Flightline in Abbenes. Op de N232 bij Leinde zijn dinsdagmiddag een ambulance en een auto met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde rond 2:30 vlakbij de aansluiting met de A9. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en konden niet verder rijden. Een bergingsbedrijf heeft de ambulance en de auto afgevoerd. Het is niet bekend of de ambulance op dat moment met zwaailichten reed of niet, of een patiënt vervoerde. De politie heeft het ongeval geregistreerd en onderzoekt de oorzaak van de botsing. Liefhebbers van vliegtuigen kunnen vrijdag 26 juni terecht bij de jaarlijkse modelvliegshow Flightline in Abbenes. Op het modelvliegveld van de HLC laten piloten uit Nederland, België en Duitsland hun bijzondere modellen zien. Van historische dubbeldekkers tot snelle straaljagers. Bezoekers kunnen de vliegtuigen van dichtbij in actie zien. De show is geschikt voor jong en oud en biedt naast het vliegen ook eten, drinken, lokaal speciaal bier en Italiaans ijs aan. De toegang is gratis. Flightline vindt plaats van 11 tot 5 op het terrein van modelvliegclub HLC aan de Dr. Haaienpad in Abbenes. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Chippy Dijkers met het NOS Journaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Al Jazeera 11 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Maar of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaan. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en de familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het weer, vandaag veel zon. Het wordt in het zuiden ook tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
3: Twee auto's uitgebrand bij autobrand in Hoofddorp en strafzaak tegen oud-raadlid Paul Meijer uitgesteld. Aan de Rozenspierstraat in Hoofddorp zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee geparkeerde auto's volledig uitgebrand. De brand werd rond 10:50 gemeld. Bij aankomst van de brandweer stonden de voertuigen al volledig in de brand. Een derde auto raakte beschadigd door de hitte. De brandweer wist het vuur snel te blussen en verdere uitbreiding te voorkomen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De uitgebrande voertuigen zijn afgezet voor sporenonderzoek door de forensische opsporing. Er zijn geen gewonden gemeld. De strafzaak tegen voormalig Fortse Haarlemmermeer fractievoorzitter Paul Meijer is uitgesteld omdat hij niet verscheen bij de rechtbank in Haarlem. Meijer wordt verdacht van het misbruiken van overheidsgeld voor privéuitgaven, waaronder huur, autokosten en uitgaven in restaurants. Volgens zijn advocaat kampt hij na operaties met gezondheidsproblemen en geheugenklachten. De rechtbank besloot de zaak op een later moment te behandelen, maar benadrukte dat Meijer dan aanwezig moet zijn. Als hij opnieuw wegblijft, kan een bevel tot medebrenging volgen. De politie kan hem in dat geval ophalen om alsnog voor de rechter te verschijnen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Zaterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen, zegt oudervereniging Balans.
4: Omdat zij niet het gemiddeld zijn. Want we hebben een onderwijssysteem wat gemaakt is voor het gemiddelde kind. En kinderen die net iets anders nodig hebben, die zien we dus in grote getalen uitvallen.
3: Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal, zegt het landelijk hulpplatform Keerpunt.
5: Soms worden ze onder druk gezet, worden ze echt gedwongen om bijvoorbeeld drugs rond te brengen of te verhandelen, om hun pinpas uit te lenen en om in sommige gevallen ook wat om een explosief ergens op een deur te plakken. En bij ons komen ze dan om eigenlijk in gesprek te gaan over hun twijfels, over hun zorgen.
3: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren, ouders of naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst binnengehaald. In de 95ste minuut scoorde Yirenchi het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgt mogelijk enkele stevige buien. Morgen waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
6: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
7: Twee gewonden na steekpartij bij Domino's in Hoofddorp en TC de Kikkers bereikt halve finale na sterke overwinning. Bij een steekpartij bij de Domino's aan de Marktplein in Hoofddorp zijn dinsdagavond twee personen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden. De hulpdiensten werden rond 9:15 gealarmeerd. Meerdere politieeenheden en ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel. Over de ernst van hun verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De omgeving van de pizzeria werd afgezet voor onderzoek. Volgens de politie wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Mogelijk ging aan de steekpartij een ruzie vooraf. Getuigen worden gehoord en camerabeelden onderzocht. Mensen die iets gezien hebben, die worden verzocht contact op te nemen met de politie. Heren 1 van TC de Kikkers heeft zich geplaatst voor de halve finale van de tenniscompetitie. Op eigen park won het team met 4-2 van de tegenstander. De Nieuw-Vennepers begonnen sterk met overwinningen van Ronetto en Scott Griekspoor in het enkelspel. Na twee spannende enkelpartijen kwam de stand op 2-2, waarna de dubbels de beslissing moesten brengen. Griekspoor en Ronetto wonnen hun dubbelpartij overtuigend, waarna ook Boris Beumer en Boris Spanjaard het beslissende punt binnenhaalden. Daarmee was de 4-2 overwinning een feit. De halve finale wordt zaterdag 20 juni gespeeld op het tennispark van TC de Kikkers in Nieuw-Vennep. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Zaterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurien Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Er moet onder meer extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. In verpleeghuizen gaat een protocol van start, zegt deze leidinggevende.
2: Bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen, als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen, hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
1: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel een handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. President Trump ondertekende het akkoord aan het einde van een banket in Versailles, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
3: Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles, naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
1: Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio.

0: Steve Miller Band, Rock'em Me.
1: Ruud Kroes, met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de Ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben hele bijzondere berichten voor je. Maar ook leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek. Wat dacht je van Status Quo, Alan Clark, Fleetwood Mac. Maar eerst Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Blow Me Away, je hoorde Alain Clark.
1: Ontbijtplaat, in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen, studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, je weet het, hè? We horen het graag.

0: You're the Hearts Alone.
1: Het WK voetbal in de ochtend van Meer Radio.
0: Het nationale voetbalteam van Wales houdt het record voor de langste periode tussen twee WK-deelnames. Na hun debuut in 1958 moesten ze maar liefst 64 jaar wachten tot ze zich in 2022 opnieuw kwalificeerden voor het toernooi in Qatar. Helaas voor hun, dit WK zijn ze weer niet van de partij.

0: Weet je het nog? De tijd van de Nokia 3310. En MSN Messenger. Die allereerste download. En de spanning of het wel de juiste plaat was. Dat moment dat je die nieuwe hit voor het eerst hoorde op je iPod of CD. I know you want me. Je hoort ze weer allemaal terug. De songs van de millenniumwissel tot aan de jaren 10 die de nieuwe eeuw kleur hebben gegeven. Zaterdag van 8 tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Ambulance en auto botsen op N232 bij Leinden en spectaculaire modelvliegshow Flightline in Abbenes. Op de N232 bij Leinden zijn dinsdagmiddag een ambulance en een auto met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde rond 2:30 vlakbij de aansluiting met de A9. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en konden niet verder rijden. Een bergingsbedrijf heeft de ambulance en de auto afgevoerd. Het is niet bekend of de ambulance op dat moment met zwaailichten reed of niet, of een patiënt vervoerde. De politie heeft het ongeval geregistreerd en onderzoekt de oorzaak van de botsing. Liefhebbers van vliegtuigen kunnen vrijdag 26 juni terecht bij de jaarlijkse modelvliegshow Flightline in Abbenes. Op het modelvliegveld van de HLC laten piloten uit Nederland, België en Duitsland hun bijzondere modellen zien. Van historische dubbeldekkers tot snelle straaljagers. Bezoekers kunnen de vliegtuigen van dichtbij in actie zien. De show is geschikt voor jong en oud en biedt naast het vliegen ook eten, drinken, lokaal speciaal bier en Italiaans ijs aan. De toegang is gratis. Flightline vindt plaats van 11 tot 5 op het terrein van modelvliegclub HLC aan de Dr. Haaienpad in Abbenes. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio, Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud

0: Je hoorde Michael Jackson samen met Justin Timberlake. Love never felt so good.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: Elsa die vraagt dit nummer aan. Ze schrijft: ik ben fan van Disneyfilms, maar ook van Elton John. En met dit nummer komen beide mooi bij elkaar. Nou Elsa, gelijk heb je. Hier is Elton John.

0: Backstreet Boys, je hoorde Everybody.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Ondanks het feit dat hij General Motors oprichtte, verloor William Durant zijn complete fortuin door de beurskracht van 1929. Tegen 1936 was hij bankroet en bracht hij de rest van zijn leven door met het runnen van onder andere een woningbaan en een mijn.

Bruno Mars, hoorde je Risk It All. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van deze ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur. Hier is Sigma. Nobody to Love. Tot straks. Na het nieuws.

0: mee terug in de tijd naar de Zero's. Zaterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. Deze verslaggever staat in de buurt van de woning.
3: De politie heeft een deel van de straat afgezet met linten. Af en toe zie ik nog wel een buurtbewoner komen. Ik sprak net even met een van de buurvrouwen die de hond aan het uitlaten was. Die was helemaal in tranen, niet beseffende eigenlijk wat er nou eigenlijk vannacht allemaal gebeurd is. Ja, want twee doden, het is wel verschrikkelijk nieuws natuurlijk als je dat hoort als je hier 's ochtends wakker wordt.
2: De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg waren naar Moskou en die zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Steeds meer jonge mensen melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland. Velen geven aan dat ze geen veilige uitweg meer zien, zegt hulpplatform Keerpunt.
4: Wat je ook vaak ziet gebeuren is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
2: Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van de speciale chat gebruik gemaakt. Het weer. De zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: R.E.M. Losing My Religion.
1: Ruud Kloes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Tweede uur, daar zijn we aanbeland. En in het tweede uur hebben we bijzondere activiteiten in Haarlemmermeer, maar ook hele leuke berichten. En muziek, uiteraard. Wat ook jij, ABC, Ed Sheeran, Eddie Grant. Maar eerst Temper City, Self-Aware.

0: Eddie Grant, Give Me Hope, Joanna.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Toen verzorgers in de Phoenix Zoo in de Amerikaanse staat Arizona zagen dat een olifant genaamd Ruby in het zand krabbelde met een stok, gaven ze haar verf en penselen. Haar kleurrijke schilderwerken werden uiteindelijk verkocht om geld in te zamelen voor natuurbehoud.

0: Je hoorde Blessings van Calvin Harris samen met Clementine Douglas.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: Vaticaanstad heeft een eigen nationaal voetbalteam voor vrouwen. Hoewel de staat 's werelds kleinste is, hebben ze een actieve selectie.

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Twee auto's uitgebrand bij autobrand in Hoofddorp en strafzaak tegen oud-raadlid Paul Meijer uitgesteld. Aan de Rozespierstraat in Hoofddorp zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee geparkeerde auto's volledig uitgebrand. De brand werd rond 10:50 gemeld. Bij aankomst van de brandweer stonden de voertuigen al volledig in de brand. Een derde auto raakte beschadigd door de hitte. De brandweer wist het vuur snel te blussen en verdere uitbreiding te voorkomen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De uitgebrande voertuigen zijn afgezet voor sporenonderzoek door de forensische opsporing. Er zijn geen gewonden gemeld. De strafzaak tegen voormalig Fortse Haarlemmermeer fractievoorzitter Paul Meijer is uitgesteld omdat hij niet verscheen bij de rechtbank in Haarlem. Meijer wordt verdacht van het misbruiken van overheidsgeld voor privéuitgaven, waaronder huur, autokosten en uitgaven in restaurants. Volgens zijn advocaat kampt hij na operaties met gezondheidsproblemen en geheugenklachten. De rechtbank besloot de zaak op een later moment te behandelen, maar benadrukte dat Meijer dan aanwezig moet zijn. Als hij opnieuw wegblijft, kan een bevel tot medebrenging volgen. De politie kan hem in dat geval ophalen om alsnog voor de rechter te verschijnen. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer Radio, Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio.

0: Dat was de supertrack van deze week. I Love Life van Radi samen met Bakermat.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: In juni kun je nog films zien bij C. Daarna stopt het seizoen tot september. Vrijdag 19 juni draait in C. Nieuw-Vennep de film Champagne. Wanneer Maarten, gespeeld door Leo Alkemade, te horen krijgt dat zijn vader Hans, een rol van Huub Stapel, ongeneeslijk ziek is, besluit hij hem mee te nemen naar de Champagne-streek. Ze vertrekken vol goede moed om er na twee straten achter te komen dat ze waarschijnlijk de minst geschikte vader en zoon ooit zijn voor deze bonding-trip. Hoogtepunt van de trip is het treintje dat door de wijnkelders van Epernay rijdt. Kijk hoe het verder gaat vrijdag 19 juni in C. Nieuw-Vennep, het Harmonieplein. En de aanvang is 8 uur.

0: The Reflex, Duran Duran.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Het monster Hester wordt vaak geassocieerd met auteur H.P. Lovecraft, maar hij heeft het wezen niet zelf bedacht. Lovecraft noemde de naam enkel als knipoog naar de 19e-eeuwse fictie. En pas na zijn dood werd Hester door andere schrijvers beschreven tot een volwaardig personage.

9 to 5 hoorde je van Dolly Parton. We zijn aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en vervolgens om 4 uur onderweg. We gaan eruit met Boyzone, Picture of You. Hele fijne dag. Tot snel. Hoi.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Zaterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart.
2: De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïense drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de autoriteiten niets bekendgemaakt. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen de havens verlaten en zijn ze door de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden onder voet opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze is 35 jaar geworden. Het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Twee gewonden na steekpartij bij Domino's in Hoofddorp. En TC de Kikkers bereikt halve finale na sterke overwinning. Bij een steekpartij bij de Domino's aan de Marktplein in Hoofddorp zijn dinsdagavond twee personen gewond geraakt. De politie heeft een verdachte aangehouden. De hulpdiensten werden rond 9:15 gealarmeerd. Meerdere politieeenheden en ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel. Over de ernst van hun verwondingen is nog niets bekendgemaakt. De omgeving van de pizzeria werd afgezet voor onderzoek. Volgens de politie wordt onderzocht wat er precies is gebeurd. Mogelijk ging aan de steekpartij een ruzie vooraf. Getuigen worden gehoord en camerabeelden onderzocht. Mensen die iets gezien hebben, die worden verzocht contact op te nemen met de politie. Heren 1 van TC de Kikkers heeft zich geplaatst voor de halve finale van de tenniscompetitie. Op eigen park won het team met 4-2 van de tegenstander. De Nieuw-Vennepers begonnen sterk met overwinningen van Ronetto en Scott Griekspoor in het enkelspel. Na twee spannende enkelpartijen kwam de stand op 2-2, waarna de dubbels de beslissing moesten brengen. Griekspoor en Ronetto wonnen hun dubbelpartij overtuigend, waarna ook Boris Beumer en Boris Spanjaard het beslissende punt binnenhaalden. Daarmee was de 4-2 overwinning een feit. De halve finale wordt zaterdag 20 juni gespeeld op het tennispark van TC de Kikkers in Nieuw-Vennep. En dan nu het weer van Rolands Weer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Zaterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij VloerPlus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. VloerPlus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Yeah. Hier ben ik.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: Vinyl zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Ambulance en auto botsen op N232 bij Leinden en spectaculaire modelvliegshow Flightline in Abbenes. Op de N232 bij Leinden zijn dinsdagmiddag een ambulance en een auto met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde rond 2:30 vlakbij de aansluiting met de A9. Beide voertuigen raakten flink beschadigd en konden niet verder rijden. Een bergingsbedrijf heeft de ambulance en de auto afgevoerd. Het is niet bekend of de ambulance op dat moment met zwaailichten reed of niet, of een patiënt vervoerde. De politie heeft het ongeval geregistreerd en onderzoekt de oorzaak van de botsing. Liefhebbers van vliegtuigen kunnen vrijdag 26 juni terecht bij de jaarlijkse modelvliegshow Flightline in Abbenes. Op het modelvliegveld van de HLC laten piloten uit Nederland, België en Duitsland hun bijzondere modellen zien. Van historische dubbeldekkers tot snelle straaljagers. Bezoekers kunnen de vliegtuigen van dichtbij in actie zien. De show is geschikt voor jong en oud en biedt naast het vliegen ook eten, drinken, lokaal speciaal bier en Italiaans ijs aan. De toegang is gratis. Flightline vindt plaats van 11 tot 5 op het terrein van modelvliegclub HLC aan de Dr. Haaienpad in Abbenes. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Zaterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dooral Meegens met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat blijkt tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Drie verdachten staan terecht voor hun betrokkenheid bij de zaak. Eerder meldde het OM dat 58 sterfgevallen onderzocht werden. Momenteel zijn er nog 4 overlijdens in onderzoek, heeft de officier van justitie op de zitting gezegd. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel worden gedoofd. De vernielingen en explosieven zijn ontdekt toen er meubels in het gebouw geplaatst werden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht. Tegen de komst van het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaren ingediend. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopig akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren officieel hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Het weer volop zon, in het zuidoosten tropisch warm. Maxima liggen tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. En morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Weet je het nog? De tijd van de Nokia 3310. En MSN Messenger. Die allereerste download. En de spanning of het wel de juiste plaat was. Dat moment dat je die nieuwe hit voor het eerst hoorde op je iPod of CD. I know you want me. Je hoort ze weer allemaal terug. De songs van de millenniumwissel tot aan de jaren 10 die de nieuwe eeuw kleur hebben gegeven. Zaterdag van 8 tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Monique van der Vlier.
1: Twee auto's uitgebrand bij autobrand in Hoofddorp en strafzaak tegen oud-raadlid Paul Meijer uitgesteld. Aan de Rozenspierstraat in Hoofddorp zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee geparkeerde auto's volledig uitgebrand. De brand werd rond 10:50 gemeld. Bij aankomst van de brandweer stonden de voertuigen al volledig in de brand. Een derde auto raakte beschadigd door de hitte. De brandweer wist het vuur snel te blussen en verdere uitbreiding te voorkomen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. De uitgebrande voertuigen zijn afgezet voor sporenonderzoek door de forensische opsporing. Er zijn geen gewonden gemeld. De strafzaak tegen voormalig Fortse Haarlemmermeer fractievoorzitter Paul Meijer is uitgesteld omdat hij niet verscheen bij de rechtbank in Haarlem. Meijer wordt verdacht van het misbruiken van overheidsgeld voor privéuitgaven, waaronder huur, autokosten en uitgaven in restaurants. Volgens zijn advocaat kampt hij na operaties met gezondheidsproblemen en geheugenklachten. De rechtbank besloot de zaak op een later moment te behandelen, maar benadrukte dat Meijer dan aanwezig moet zijn. Als hij opnieuw wegblijft, kan een bevel tot medebrenging volgen. De politie kan hem in dat geval ophalen om alsnog voor de rechter te verschijnen. En dan nu het weer van Roland Weer Online. Er komen zonnige perioden aan met late mist op zee. De temperatuur gaat stijgen naar 27 graden en de wind draait naar zuidwestenwind rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuws overzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik...

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe.

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd hem naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik heb je jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein in november zag ik over de eerste keer

blaad dat veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de mond. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw? Dit is weggegooid geluk.

0: je het nog? De tijd van de Nokia 3310. En MSN Messenger. Die allereerste download. En de spanning of het wel de juiste plaat was. Dat moment dat je die nieuwe hit voor het eerst hoorde op je iPod of CD. Je hoort ze weer allemaal terug. De songs van de millenniumwissel tot aan de jaren 10 die de nieuwe eeuw kleur hebben gegeven. Zaterdag van 8 tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het OM, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
2: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. Dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus daar kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
1: Het ging om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De passagiers van het cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het hantavirus uit. 3 mensen overleden daaraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook is afgelopen, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gedaald naar €2,45. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de tweede ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van de Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Dan het weer vanuit het zuidwesten, enkele regen- en onweersbuien. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal broeierig warm, met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Donderdagavond, Soulavond, met de Funk Factory, met Robert Hoijveld.

Ja, er is denk ik echt niks in haar muziek van... Ik kan zeggen, nou, dat vind ik slecht van Jalen Anaconda. Nee, it's just as long as we are together. Wat een mooie, kunnen lekkere plaat inderdaad van haar. En daarvoor ook nog hoorde je Cola met Lady Hear Me Tonight voor het nieuws van 19:30. Hey, goed, het is nu over 19:30. Je hebt al gegeten, je hebt een kop koffie erbij. Je hebt ook misschien wel zin in straks wat pleasure. Ja, Just For Pleasure komt eraan van Young Gun Silverfax. Ook zo'n heerlijke plaat. Nu is het even Gotcha. Ja, van Somebody You Used To Know, ja. En die hebt dit ook gemaakt. Dit is zo'n lekker, man. Ik denk dat het ongeveer uit, na 2014 komt ongeveer. Learning and living, loving. Dit is Gotcha, meer radio.

We horen het veel te weinig, vind ik, hier op Meerdijk. Ja, daarom doe ik dat maar even een beetje draaien. Want de commentaar kreeg van een aantal collega's. Ja, kort te weinig. John Gang, Silverfax. Nou, bij deze heb ik het gedraaid. Kan niet meer gezegd worden. And Just For The Pleasure. En daarvoor Gadget met Learning and Living and Loving. Hier zo bij The Funk Factory. De deurtjes, ja, die zijn nog wagenwijd open. Heb jij nog suggesties voor mij? Laat dat even weten via onze WhatsApp-nummer 023-4x5900. Schrijf ik het even op, neem ik hem mee volgende week. Ga ik hem ook absoluut even draaien, want ja, er zijn genoeg platen die jij misschien mij wat voor wilt stellen. En als ik niet weet wat jij voor wil dragen aan mij, laat het dat even gerust even via een appje even weten naar onze host. Onze redacteur Nick, die zal even dan het beantwoorden en zal doorsturen naar me. Kom er daar volgende week op terug, in ieder geval. Hey, zometeen voor jou onderweg. Cinnamon met Sun, That Way. Ja, dat is ook wel. Maar nu eerst even een beetje die basgitaar erbij pakken. En zeg even hey, zeg even hey. Ja! Oh, ja, wat lekker toch? En zeg al ja. Yeah.

vandaag. Ja, het was zeker sunny vandaag. Cinnamon Sun, That Way, hoorde je zo bij de Funk Factory. En daarvoor Wild Cherry, Play That Funk Music. Nou, dat hoort hè, in de Funk Factory. Beetje funk, inderdaad, een beetje zo. Maar ja, het was wel weer bijna voor vandaag. Wil je alles terugluisteren, kan via meerradio.nl. Klik je even op uitzending gemist. En ja, maakt niet uit wanneer, hoe of wat. Gewoon even bovenaan klikken. Laat lekker aan je collega of collega's morgen lekker op een speakertje horen wat ik dan allemaal heb gebracht. En ja, misschien moeten ze het gewoon even kennis maken op deze manier. En zometeen voor jou onderweg. Ja, dat Soul Kitchen. Maar dan met Arjan van der Tang. Arjan die is weer stand-in, zoals dat mooi heet. Want Jeroen en Dennis zijn even met een summer sabbatical, op het mooi Engels gezegd, inderdaad. En die gaat even de dekken door tot aan 10 uur... met een ja, mooie muziekkeuze aan soul en disco, een beetje ethisch. Een beetje alles wat Jeroen en Dennis ook bedoelt. Nou, heerlijk toch, inderdaad. Ik zal zeggen, geniet ervan. Ik ben aanstaande zaterdag weer tussen 4 en 6 met de Zero's Heroes hier op Meer Radio. Ik zeg een hele fijne donderdagavond. Tot zaterdag.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Zaterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Het NOS-journaal. Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer.
4: Ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
3: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter twee... jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
5: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
3: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat...

Daar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad.

is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Zaterdagavond, Soulavond, Soul Kitchen.
1: R&B,
2: Disco,
1: Funk,
3: 80s,
2: Vintage,
1: Dance Classic.
3: You're listening to the Soul Kitchen.
0: Arjan op Meer Radio.
4: Welcome to the Soul Kitchen.
5: Soul Kitchen van donderdag 16, 17 of 18 juni. 18 juni, gisteren was het 17 juni. Een nieuwe aflevering van Soul Kitchen.

0: de Shapeshifters op deze warme donderdagavond. Ik hoop dat jij een beetje de verkoeling hebt opgezocht. Ik vond het best wel warm hier, maar gelukkig hebben we hier de airco. Dat betekent dat we ook met zo'n high-tempo plaatje even rustig door kunnen gaan met een wat rustiger nummer. En dat is When You Were Mine van Joey Crooks.
1: Soul Kitchen.

0: zoals me net, zo heet het ook, van Joy Crooks. Meer radio. En we gaan echt naar een onvervalste dance classics uit de jaren 80. Could It Be I'm Falling in Love, David Grant, featuring Jackie Graham. Dat biedt me ook even de gelegenheid om te zeggen dat we dit keer weer om het half een onvervalste 12-inch gaan doen. En deze is wel heel lang. Ik waarschuw je maar vast.
1: Misschien... Soul Kitchen Dance Classic.

0: Could it be I'm falling in love? Jackie Graham again. Uit 1985. En we gaan nu gewoon even een decennium eerder. Dat het nog onvervalste disco was. Nou, dit eigenlijk ook wel. Maar dan nog meer in het tijdsbestek van de 70 jaren. Hier is de Casey in the Sunshine Band. Shake, shake, shake, shake your booty.
1: Soul Kitchen.

Ja, als we nou gaan tellen hoe vaak je dat zingt, dan kan je een aardige winkelkaart volkrassen, denk ik. Shake, shake, shake, shake your booty. Casey in the Sunshine Band. En dan gaan we verder met Love Like This, Faith Adams.

0: Rihanna featuring Jay-Z. Under My Umbrella. Zoals beloofd, in deze zomereditie gaan we wat bijzonders doen. Namelijk ieder half uur gaan we een 12-inch draaien.
1: Soul Kitchen.
0: Nu dus ook, maar dan even een half. Deze is trouwens van James Brown, Living in America. Een fantastische plaat, geproduceerd en geschreven door de man van... hoe heet dat weer? Ja, dat is de tijd. Ha, ha, ha. Je hoort het straks van mij.

0: Deze was dus geschreven door Dan Hartman. Dat kennen we van Relight My Fire. Na het half uur gaan we met Share the Night's world première verder. World première is de band. Share the Night is het songetje van maar liefst 7,5 minuut.
1: Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
3: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
2: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het is de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
4: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
2: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo en die wilde Rivaldo terughalen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet thuis in Europa en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet wordt bestreden, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee aan de Nacht van de Vluchteling. En dat is volgens de organisatie een record. Tijdens dat evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer. En daarmee halen ze geld op voor de Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Donderdagavond, Soulavond, met de Soul Kitchen. Soul Kitchen Vintage.

je nog lekker in je zwembadje ligt daar in de tuin. Met 7,5 minuut world premiere. Share the night, 12-inch versie. En het goede nieuws is, over een uurtje ongeveer, klein uurtje, want ze duren nogal lang, heb ik er weer eentje voor je. Hè? Om het half, gewoon iedere keer weer een 12-inch. Goed, door naar Somebody's Watching Me Rockwell, maar zwaar ondersteund door de gebroeders Jackson. En wel Jermaine en Michael. Dus je hoort ze af en toe wel op de achtergrond meezingen.

0: En dan verder door met Harold Melvin en de Blue Notes. Een van de grote...
1: Soul Kitchen op meer radio.
0: Fabrieken van gecoverde nummers daarna. Denk bijvoorbeeld aan Don't Leave Me This Way. Of, nou ja, die andere...

Als gezegd, Harold Melvin de Blue Notes. Satisfaction Guaranteed. Maar waar ken je die nog steeds meer van? Nou, onder andere van If You Don't Know Me By Now. Gecoverd door Simply Red. Maar ook bijvoorbeeld van Don't Leave Me This Way. Dat gecoverd is door Thelma Houston en later de Communards in de jaren 80. En we gaan door met The Real Thing van de Brothers Johnson. Maar die ken je natuurlijk veel beter dan Stomp. Zo'n weergeloze hit uit de jaren 80. Hebben we niet laatst... dag van de jaren 80 gehad hier. Nou, ben ik deze zeker vergeten te draaien. Heerlijk. Na het heel zie je mij weer terug.

0: Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Zaterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Meer Radio.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
3: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij Hoofd-Ex vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
5: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
4: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
6: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
4: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was...
3: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
7: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
3: Donderdagavond, soulavond, Soul Kitchen.
8: R&B, disco,
9: funk,
8: 80s,
9: vintage,
8: dance classic.
10: You're listening to the Soul Kitchen.
3: Arjan op Meer Radio.
11: Welcome to the Soul Kitchen.
12: Buiten is het 24 graden, binnen is het lekker aangenaam met de airco aan. Maar we verrassen jou met heerlijke soulmuziek.

0: Got Love on My Mind. Free Masons. Featuring Amanda Wild. Amanda Wilson. Goed lezen. Een lekkere uptempo begin van dit volgende uurtje van Soul Kitchen. De zomereditie dus. Ik vervang Jeroen en Dennis tijdens deze zomer. En daar ben ik zeer erkentelijk voor.
1: Van 8 tot 10 op Meer Radio.

Megan Thee Stallion featuring Dua Lipa. Maar die hoort er al duidelijk doorheen. Ah, absoluut. En dan gaan we naadloos over in Stretch. Why Did You Do It? Een grote aanklacht tegen Mick Fleetwood. Want die heeft ze toen enorm in de zak laten zitten. Met alle rechtszaken en toestanden. Een enorme aanklacht. Why Did You Do It, Mac?

0: Kitchen.
1: Met Spacer, Sheila en de Black Devotion, een Franse band. De jaren 70 vooral actief. En daar kwam dit ontzettende dansbare nummer ook vandaan. Spacer.

0: je denkt, wat gaat af en toe raar daar? Muziek die uitvalt of presentator die rare dingen doet. Ja, het was een beetje stressig vandaag, want de stroom was weer uitgevallen. En vlak voor deze uitzending hebben we het allemaal weer live gekregen. Met dank ook aan Robert en ondergetekende die het weer voor elkaar hebben gekregen. Maar ja, het is niet zoals het hoort en daarom is het misschien allemaal een beetje hak- en takkeriger. Maakt niet uit, we maken er gewoon het beste van. En hoop dat jij in ieder geval nog een lekkere avond muziek met ons hebt. Na het half dus, wederom een lange uitvoering. Dit keer First Choice met Dr. Love.
1: I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Weet je het nog? De tijd van de Nokia 3310. En MSN Messenger. Die allereerste download. En de spanning of het wel de juiste plaat was. Dat moment dat je die nieuwe hit voor het eerst hoorde op je iPod of CD. I know you want me. Je hoort ze weer allemaal terug. De songs van de millenniumwissel tot aan de jaren 10 die de nieuwe eeuw kleur hebben gegeven. Zaterdag van 8 tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangiften van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
2: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
1: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
3: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
1: Het seizoen begint vroeg. Normaal begint het pas in juli en het komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Dan het weer vanuit het zuidwesten, een aantal regen- en onweersbuien. Ook vannacht kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen overal heel warm met veel zon. Het wordt dan 32 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Donderdagavond, Soulavond, met de Soul Kitchen.

0: Zo hoor ik ze graag. Echte muziek. Strijkers, blazers. En dat op een 12 inch. 7 minuut 32 duurde deze. Helemaal een cadeautje voor jou. Deze warme avond in de Haarlemmermeer. Dit is Meer Radio. We brengen met jou vanavond Soulavond. En onderdeel van is ook Soul Kitchen. De zomereditie. En die hebben we lekker volgestopt met oude disco. Zoals deze ook. Steve Errington. Feel Surreal.
1: Soul Kitchen Dance Classic.

uit de jaren dat jaren 80. Dat Amsterdam nog de grote piraat had als Decibel, die altijd garant stonden voor dit soort nieuwe muziek. Steve Arlington, We Got the Funk. Nee, dat is van Positive Force. Steve Arlington zong Feel So Real. Positive Force, ik heb nog even op internet gekeken, maar er is werkelijk helemaal niks van te vinden. Alleen clipjes en dat soort dingen, dus ik kan er niks over vertellen. Maar wel, lekker muziek.

We Got a Funk Positive Force uit de jaren 70. Maken een reuze sprong naar dit jaar. Het klinkt een beetje als wat we net gehoord hebben in het eerste uur. Why Did You Do It? Maar het is toch heel wat anders. Het is uit dit jaar. Coyote Theory. En het nummer heet So Sweet.

0: goed luistert naar Best of My Love and Emotions, vooral de zangeres, dan denk je, god, die stem die lijkt wel ergens op. En waar lijkt hij op? Op Maurice White. En Maurice White is juist van Earth, Wind & Fire. De Emotions hebben heel veel backing vocals gedaan op de hits van Earth, Wind & Fire. Love Town, Booker Newberry III en Barry en nog een heleboel andere mensen.
1: Soul Kitchen.

Love Town, boeken nieuw Barry III. Barry en Eli, dat is het volledig. Geef mij de gelegenheid om gedag te zeggen. Dit was Soul Kitchen voor donderdag. Straks na tienen gaat Nice and Easy, eigenlijk Nice and Soul verder met Maurice Gerrits. Ik wens jou een hele fijne avond. Ik hoop niet dat het een plaknacht vannacht voor je wordt. En ik hoor en luister jou weer. Nee, jij kunt dinsdag weer naar mij luisteren. Met Sluimertijd samen met Bellen.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Ga mee terug in de tijd naar de Zero's. Zaterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Omdat de Iraniërs zich aan hun deel van de afspraken houden, is de Amerikaanse blokkade nu ook voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
3: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
2: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. En is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
4: Maar we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
2: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alle aangiften te kunnen behandelen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Dan het weer. Er trekken buien over het land, ook de komende nacht nog. De temperatuur daalt naar een graad of 18. Morgen in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Nice and Soul met Maurice Gerrits.

Onder andere gebruikt door Salt and Pepper, hè? Die uit de Bronx. It's Your Thing. Begin van deze Nice and Soul op de donderdagavond Soulavond. Eventjes Arjan van der Tang bedanken voor de afgelopen 2 uur Soul Kitchen op deze fijne zender. Goed, tot aan 12 uur. Funky shit. Ja, lekkere plaatjes. En wat dacht je van deze? Oh, dit is zo fijn. People get up and drive your funky soul. Ja, als je zo'n titel bedenkt, dan moet je wel gewoon James Brown.

zal maar ergens op een of andere dansavond zijn of zo. En dan wordt dan dit gedraaid. Ja, stilzitten is dan geen optie, lijkt mij zo. Incognito. Yo, they just say nothing here in Nice. En Sol, tot aan 12 uur zijn we gewoon bij je. Met fijne muziek. Deze onder andere van Sister Sledge. Je hoort Frankie.

M van The Man himself, hè? Gregory Porter en Be Good, The Lion's Song. Hoor je hier in de iSensor nog toch aan middernacht? Straks na het nieuws van de Elven hoor je bijvoorbeeld The Love Mix. Zeer, zeer fijn, zeer fijn. Goed. Ja, wat ook zeer fijn is deze. Air, You're All I Need.

de late donderdagavond. Dat je misschien binnen of je zit misschien wel buiten. En dan hoor je deze plaat van Sergio Mendes. Brazil 66 en het Tomba Trio. Jouw gedicht. En dan waan je jezelf gewoon in andere sferen. Ach, wat is dat genieten. Masquerada hoorde je hier op de donderdagavond, zolavond. En ja, dat leed in de evening, laat op de avond. Daar heeft Paul Simon een liedje over gemaakt. En die hoor je nu.

van het prachtige album Private Dancer. Moet jij Let's Stay Together, Tina Turner, hier in Ice and Soul. Ik heb er nog één tot aan het nieuws van 11. Daarna ben ik bij je terug met onder andere de Love Mix. Tot die tijd, James Morrison en het prachtige You Give Me Something. You always-

0: House. Bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens. En dat de straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte daar zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Het weer, er trekken buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
0: Dit is Nice and Soul met Maurice.

Ray Parker en Radio. En You Can Change That in het begin van het tweede uur. Night Central op de donderdagavond, zolavond. Een gemixt uur. Ja, daar gewoon een klein romantisch feestje van maken. Als je het dan toch hebt over fijne platen. In de mix, Silk. I Can't Stop Turning On You. Hoor je nu.

0: en Family Affair hier in de IJs in Sol. Donderdagavond, Solavond. Trouwens, je hebt van die platen. Die worden als cover een grotere hit als het origineel. Neem nu It's Only Love. Doing Its Thing, want dat is eigenlijk de volledige titel uit 1978. Barry White van zijn album The Man. En in 1989 deed Simply Red de cover voor het album A New Flame. En die werd een grotere hit als het origineel. Maar toch blijft het origineel lekkerder. Barry White in Nice and Soul. And It's Only Love. Doing Its Thing, hoor je nu.
1: Dit is Nice and Soul met Maurice Gerrits.

Soulavond. En als je het dan toch over soul hebt, Soul to Soul, hun eerste, met als vocal zangeres Karen Wheeler. Je hoort Keep On Moving.

over If You Love Me. Ik heb er nog één, tot aan het nieuws van middernacht. En daarna de weer muzieknacht van Meer Radio. Moet je nog de hele nacht werken, dan wens ik jou een hele fijne nachtdienst. Ga je lekker slapen, wens ik jou wel rust, hè? Ik spreek jou volgende week weer uiteraard voor een nieuwe Nice and Soul. Blijf je achter met Jade en Don't Walk Away.

0: mee terug in de tijd naar de Zero's. Zaterdag van 8 uur 's morgens tot middernacht. Zero's Heroes op Meer Radio.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Lihana is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder op de dag zijn de eerste schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog beëindigd kan worden. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers. Met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer, er trekken wat buien over het land, minima vannacht rond 18 graden. Daarna een broeierige dag met tropische temperaturen. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Clubs, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranjespeler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Wauw!

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., is alsnog opgenomen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranjespeler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton en Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt de transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.